0: Keizerstad, 80's.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Spanje heeft op de eerste dag van nieuwe grenscontroles 199 reizigers vanuit Italië gecontroleerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De autoriteiten controleerden inzittenden van 12 vluchten op meerdere Spaanse vliegvelden. Aanleiding is een conflict met Italië over de komst van migranten naar Ceuta eind juli. Italië schortte daarop het vrije grensverkeer met Spanje voorlopig op. Rond 2:00 vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en dader zonder verdachte. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen. 124 minder dan een jaar eerder. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, ofwel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7%, voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt duurder. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
0: Keizerstad Classics hoor je dankzij flexkwaliteit voor versterking van de publieke sector. Kijk op flexkwaliteit.nl.

0: Keizerstad 80's.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Een 26-jarige Rotterdammer die werd aangehouden voor twee steekpartijen, waarbij twee mannen gewond raakten, vertoonde onbegrepen gedrag en ontvangt passende zorg. Hij blijft verdachte van de steekpartijen en een poging tot een derde. De slachtoffers kenden de verdachte niet. Mannen praten zelden over mentale problemen en zoeken nauwelijks hulp, waardoor ze onzichtbaar blijven voor de geestelijke gezondheidszorg. Journalist Tim van Bokstel ondervond dit zelf en sprak hierover met experts en ervaringsdeskundigen. Zij belichten de grote kloof die bestaat tussen mannen en de beschikbare hulpverlening in Nederland. De Somalische vrouw die op 14-jarige leeftijd in haar thuisland trouwde en nu in Nederland woont, wil scheiden van haar man. De Nederlandse rechter wijst dit verzoek echter af omdat het huwelijk juridisch niet erkend wordt. Volgens de rechter is het stel officieel nooit getrouwd geweest. Bij een bootramp in de haven van New York, nabij Liberty Island, waar het vrijheidsbeeld staat, zijn zaterdagavond een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden oud omgekomen. Duikers vonden de twee in het water. In het ziekenhuis werden zij doodverklaard. 12 mensen, waaronder de kapitein, overleefden het ongeluk. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
0: Keizerstad Classics hoor je dankzij flexkwaliteit voor versterking van de publieke sector. Kijk op flexkwaliteit.nl.

0: Keizerstad Ethisch.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Frankrijk is een onderzoek gestart nadat een 8-jarige jongen in juli tweede graads brandwonden opliep toen een squeezy, een anti-stress speelgoed, in zijn gezicht ontplofte. Het parket onderzoekt mogelijk onopzettelijk letsel. De jongen had een Coolmix Supergel van Smith Stores. De speelgoedketen ziet voorlopig geen reden om het product uit de verkoop te halen. De jemenitische Houthi-rebellen hebben in de havenstad Mokka Saoedische troepen en wapendepots aangevallen met ballistische raketten en drones. Bij de aanvallen kwamen volgens bronnen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven. Daarnaast raakten 32 mensen gewond. Onder het Saoedische leger vielen geen slachtoffers, dat melden militaire bronnen. In Wijchen bij Nijmegen woedt sinds vanmiddag een grote natuurbrand aan de Geitweg. De brandweer is met veel materiaal uitgerukt. Over de omvang van de brand is nog niets bekend. Eerder vandaag woedde ongeveer 2 kilometer verderop aan de Humminseweg ook een natuurbrand. Die was rond 2:30 onder controle. In het zuidoosten van Australië is langs een afgelopen weg bij Goulburn een koffer gevonden met het lichaam van een vrouw. Haar identiteit is nog onbekend en het is niet duidelijk hoe lang ze daar lag. De politie heeft de koffer meegenomen voor onderzoek. Eind juli werd ook in Athene een vrouw in een koffer gevonden. En tot zover het nieuws.
2: Keizerstad Classics hoor je dankzij flexkwaliteit. Voor versterking van de publieke sector. Kijk op flexkwaliteit.nl.

0: Keizerstad, 80's.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige renster van FDJ United Suez verdedigde in de slotrit rond Nice met succes haar gele trui. Vollering won de Tour eerder in 2023 en werd tweede in 2024 en 2025. Dit jaar won ze ook de Giro d'Italia, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Pastenaken-Luik. Na 18 maanden onderhandelen hebben Rusland en Syrië een akkoord bereikt over de Russische militaire basis in Syrië. De luchtbasis bij Latakia en de marinebasis in Tartu worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Civiele faciliteiten gaan naar Syrisch beheer. De transitie moet binnen 3 maanden worden voltooid. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd, omdat niet kon worden gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. De webshop zag een sterke toename van aanbieders vanwege de komende zonsverduistering. Eclipse-brillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra verkoopvoorwaarden en documentatie-eisen voldoen. Tijdens de 40ste editie van de jaarlijkse vuurwerkshow in het Spaanse Altea liep het ernstig mis toen een vuurpijl de verkeerde kant op vloog en in het publiek belandde. In totaal raakten 27 mensen gewond, van wie 11 met ernstige brandwonden naar het brandwondencentrum in Alicante zijn overgebracht. En tot zover het nieuws.

0: Keizerstad, ethisch.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bezengi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. President Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië. Hij ontmoet daar president Aleksandar Vučić. Servië heeft historische banden met Rusland, veroordeelde de aanval op Oekraïne wel bij de VN, maar voerde geen sancties in. Het land leverde sinds 2022 wel tientallen miljoenen euro's aan Oekraïne, maar uitsluitend in niet-militaire goederen. In Siberië lekte de afgelopen jaren steeds meer methaan uit de ontdooiende permafrost. Volgens nieuw onderzoek in Science is de zomerse uitstoot tussen 2010 en 2023 verdubbeld. Door opwarming wordt de bodem natter of juist droger en ontstaan omstandigheden waarin bacteriën meer methaan produceren. En tot zover het nieuws.